Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwiesertum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

The Clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilde Friesen, en op brood van het leven van de oude zit eerste Mose 3, 7 en 8, wordt het zegt. Dan verstonden ze alle beiden en zagen dat ze nerdig waren, en ze mogen zich wat van vieren bleden toen ze bedachten. Als de dag aanvang af te chillen, hielden ze dat de Haar God im Garten ging, en de maan en de vrouw verstoken zich van de Haar God mank de Baum im Garten. Wat de Fiend verspraakt, zijn Emma Goldene Boy. Aber nur der Sinn fängt eine Ut, dort hat bloß schon 3%. Wo der Fiend über Dinge verdreht. In der Jähnt von der Dode Meer warst eine Frucht, die Menschen dort am Sodom-Apel nahmen. Die Frucht lässt Strom und die Sonne, die dort vorbeigehen, lässt ihn nur gut schmecken. So schwer, dass einer, der überplägt, springt die ob und von der Bärenkämpf ein wahrerlicher Stoff rührt. Dort ist es, was das mit dem Fiend ist. Hij verspraakt, die worden zoals God zijn. En dan wist hij aan dat ze nechtig zijn. Zo'n verroerder is hij. Ver ze aangehoorzaam zijn, merkt hij dat ze loten als van dat verstandnis zo wat schijnend zijn wordt. Na den dood is er overnacht. En je hebt dan bloos in je pleurde gewassen. De eerste noval van haar aangehoorzaam is dat zij voor God angst hebben. Ver dit, hadden ze met vrede geluurd dat God naar Gordon komen wordt. Ze werden hem jaren en jaren gewonnen en werden hem welig dicht bijgekomen. Deze dag hadden zich dingen geënderd. Adam toont met zijn vrouw verstoken zich van de Haren God mank de Baum im Garten. Wo is nu er een vredelijke veiling en in zijn leven sicher zijn? Ze hebben dat nu ganz verloren. En daar steht, hadden ze nu bloos een abscheisliche Schuldfeiling en een geplaudert gewassen. Jo, ihre Uren wären nu op ernst op, groot als de Fiend versproken had. Die wären op te zijn en wo trurig dat men aan nu weer, wo jammerlich arm, blind en nervig ze wären. Ze hadden keine nieuwe Ansicht über Gott gekregen, bloos Ansicht über wo trurig en nervig ze wären. Zij verzochten op ihre ene Ort ihre Sinn te bereiken, aber ohne Glück. Ihre Raak van vielen bleden wären dan zelfs nicht gut genoeg. Dit is het eerste Mal, wo de Schrift van ihre ene Anstrengungen en Meeren redt. En die komen fuß te kort. Vielen bleden kennen ons nicht einmal tevredenstellen. Veel weinig kennen die de Reinigung geben, die verlangt es, om in Gott seine Jeenwoord komen. Zo is dat ook met al onze ene aanstrengingen en meegen. Wanneer die zelfs verzekst te verbeteren, wanneer ook zeer heel juist wordt, wordt die dat zeer bald klaar worden dat in daunt boveel aanstrengingen die merkt, die vult die toch immer ladig en best ontevreden. Wanneer die met die zelfs ontevreden best, boveel weinig kost die den heel juist tevreden staan. Du wirst niemals durch deine eigenen Anstrengungen in Frauen glauben oder die Versicherung von deiner Rettung erreichen. Du hast bloß ein Weg. Dort ist Gott seine Gnade. Und es steht von Gott wegrennen, macht wie nur Gott rennen. Und es steht unsere Sünden verstärken, macht wie die bekennen. 1. Johannes 1,9 sagt so, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, und verjagt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit.

nu de 13e vers. En worden aangereicht trier als loon voor een aanreicht. Ze leven dort alle dag hoog leven als vrienden. Die zijn plaken en schoon plaken, die heichelen en zich vrijen, wil ze met jund eten. Een zeer strenge noorrecht moet hier gemaakt worden. Hier waar we zijn, wo zeer verdorven een mens zijn hoort is. Wann een mens vals denken deed, dan wordt hij ook in zijn wandel vals zinnen. Dat is niet mogelijk, van zo'n totsach weicht er aan. Veel lied leven nu dat ze kennen zo leven als ze willen. We hebben mensen in onze regering, in onze scholen, in onze geschaften, sogar in onze kerken die aanzettelijk zijn. En die leven niet dat dit aanreicht is. Zo'n woorden zei, dit is mijn zaak, mijn private zaak. Dit kennen die niet. Mijn vriend, wanneer een mens voor de regering of de kerk staat, dan is zijn leven en zijn wandel niet bloos zijn eigen zaak, oh nee. Wanneer zo'n lied niet een zittelijk leven leven willen, dan zullen ze niet in zo'n hoge instellingen zijn. In zo'n steden wel wie mensen hebben die nichten zijn, die oprechtig zijn, die zittelijk zijn, mensen met goede karakter, es wordt die welt ohne twijfel vandaag vele deed. 14e vers. Den ihre ogen vol zijn van eierbrug, en laten niet no met ihre zin, en verleiden die zelen die niet vast stonen, even zich en jeets vervluchte tjengen. Dit, mijn vriend, is zeer scharpe reed. Mijn vriend, je leeft niet dat God zo'n lied wordt gonen laten. Hij wordt aan rechten en zijn tijd. De valse leren zijn niet bloos schuldig dat ze een aanzettelijk leven leven, maar die zijn op den valse weg. Als wan dat niet genoeg weer, die verleiden ook andere mensen. De weg op den die zijn is een weg die vol zin is, een weg die aan een haal wordt in hen brengen. God zijn woord is zeer klaar, want God zin betonen deed. Wanneer we nou mensen horen, dan is er zeer weinig dat bij aanzien is. Maar bij God is dat anders. De valse leren zijn zinder. Daarwegen zijn er ongeval van eierbrug. Daarwegen verleiden ze andere lied weg van God zijn weg. Daarwegen zijn de valjeets. En daarwegen erlauben de allerhand bezit in er leven. Maar zo hebben we niet van Jezus Christus geleerd. Hier zegt Petrus dat die valse leren verleiden zo'n zelen die niet vaststonen. Hoe is dat mogelijk dat we en ons geloven vaststonen kennen? Nou, we moeten standhaft zijn God zijn woord te lezen en studeren. Standhaft zijn en obacht geven te wat God daar te ons zegt. En we moeten welig zijn van onze zin los te komen. Wanneer we God zijn woord geleven en gehoorzaam zijn te wat hij zegt, dan worden die valse leren ons niet beschommelen en verleiden kennen. Nu de 15e vers. Ze hadden de lekker weg verloten en zijn den beer zijn zin Biliam, nu je valt de aangereichte loon, leef houd. De Biliam is dreimal erwähnt in deze laatste Bibelbeke. Hier is dat eerste Biliam zijn weg. En in Judasbrief is dat Biliam zijn fehler. En in dat Openbaringboek is dat Biliam zijn Elia. Wat is Biliam zijn weg? Hij wist dat hij niet tegen Israël profetieën zal, maar hij houdt dat geld leef dat hem aangeboden wordt. Hij weer een jitsja mens, nozik. Dit is wat passiert wanneer een mens de gelijke weg verlaat. Zo'n weg brengt veel trouble en treurigheid. En schließlich wordt God zijn recht een einde brengen op die mensen die op zo'n weg zijn. De nächste Vers geeft ons een interessantes Bild, wo God met Biliam wieder handelt, saast hij in de Vers. De Schelchriech, dat heet Biliam, voor zijn Evertreding. Als de stamme Esel met een Menschenstem red en den Prophet zijn Erzen trägt halb. God wordt brücke, wat am erlaubt is, am Menschen nur den rechte Weich hand te wiesen. Am Biliam zijn erzijn te bewijzen, brukt God sogar een ezel. Dat weer aber niet genoeg. Derg Biliam zijn rood, bracht hij Israël een grote zind en hen met ere fiend. De profeet Biliam weer lotte derg dezelfde fiend doodgemaakt.
Dat is nedig, dat we nu zeer oppassen wat van de religieuze zaken wie aan je staten doen. Dat zijn zo'n predjes die er een programma hebben, zodat ze veel geld mogen kennen door de gove van christelijke lied. Ze kennen ze koren, hiezen en allerhand andere typen en worden daardoor zeer rijk. Paulus heeft Timotheus een warning gegeven op den we ook moeten obacht geven. 1 Timotheus 6, 8 en 9 de farge. En wanneer we eten en kleden hebben, dan wel we daarmee tevreden zijn. Over zonen die zich vernemen rijk te zijn, vallen en verziekingen en nemen en een slang en veel norischheid en schedelijkheid beheren, zodat een mens en verdorven en verdorvenis en nemen zingt. Van zo'n mensen moet we weich blijven. Zonen die een aanrechte weg wandelen, gonen en Biliam zien weich. Dit is één weich, waar we een valse leren onderscheiden kennen. Petrus heeft ons meer te zeggen van deze valse leren. 17e vers. Deze mensen zijn twaalle ohne water, nevel die van wind gedreven worden, voor den die donkelde diesternis bewoord is. Ik kan behouden als ik een jonge man weer, hoe zeer dreig dat weer wanneer dat niet regenen deed. Zo'n zeer dreige tijd wordt voor meerdere jaren aanhouden. We worden eerdschakken planten, over de wind wordt de eerd weichblozen, en de korte tijd weer de eerdschakken boven op de eerd. Over dat weer geen chinsel aan de eerdschakken. We hadden veel stofstorms, zodat het middag dat meest diester weer. Door weer een waltje en veelmaal dacht we dat de regen schließlich gekomen weer, over dat weer bloos wind en stof. Dat weer zeer dreig. Nu dat is een voorbeeld van veel lied en onze tijd. Ze verspreken veel, aber ze brengen nicht even deel, dat wichtig is. Veel lied worden aber zo'n mannen no falje. Die zijn zo als een walch dat schmak laat, aber die geen regen haft. Die valse leren kennen stromen weerbrücken. Er rede hier zich goedlich, aber daar is geen noring voor die zeil. Den te beobachten is een abvallende zaak, aber daar is geen water en den warm, daar is geen regen. En die waltje. Ramzone valse leren zijn allerhand mensen die een honger voor God zijn woord haar, over den woord niet gejeegd. Petrus zegt dat voor zo'n valse leren is er bloos een donkere diesternis en ere toekomst. 18e vers. De rede stalte, nutsloze weer, en lakken met vleeslijke lasten, zonen die meest geraad weeren van zonen die een ertoem. Leefde. Een mens kan reden, aber hij moet daarbij ook wat zeggen wat nutsbaar is. Met valse leren is dat niet zo. De brokken stromen reed, aber dat is meestens bloos wind, dat is nutsloos, wiels dat brengt nicht noring to een mens zijn ziel, zeg maar. Religion brengt gevallen to een mens zijn wits, dat chittelt de uren, dat is voor de ogen aangeneem, en als het goed voor zijn gevoel, wanneer religion bloos dit deed, dan is zo'n religion ladig. Zo'n religion kan een mens niet raden. Valse leren lakken anderen met ere schijne weer, met vleeslijke lasten, of bebrengen aan geen radung. De valse leren verspreken ere noofvalje dat ze ware vrijheid hebben, over de waarheid is dat zo'n die aanvalje ware een geratres kloverie en in je bracht. Die verspreken vrijheid over zijn zelfs deine de verdorvenis. Valse leren hebben immer aan de ongewaanheid en woont ze gebongen zijn. En dan willen ze er een noodvalje vrijheid verspreken. Maar zo schaft dat niet. Dit is groot wat Petrus ons nu zegt. En de nächste vers, 19e. Ze verspreken aan vrijheid over die zijn zelfs schloven de verdorvenis. Dan wordt immer een mens ongehaft, daar is hij aan verschloofd. Dat is treurig, want we zien dat lied doen willen wat recht is, en ze hebben interesse in geestelijke zaken, en dan worden weggelakt door valse leren. Ze verspreken vrijheid, maar weten zelfs niet wat rechte vrijheid is. En je recht van God wordt aan noodvallen. 20e vers. Dan wanneer ze de wereld erdraagt, zijn losgeworden door de volle erkentenis van ons Heer en Heiland Jezus Christus, aber dann waren door een vast genomen en versloofd zijn,
dann ist dort letzte Oje aus dort erste. Wenn sie die Welt erdreigt sind losgeworden, ist dort, wird von Bütte ist, sehen wir. Das sind Söhne, die Religion haben, die fromm sind, haben mehrere Dinge aufgelegt, aber die sind nicht wahre Geburten. Wenn ein Mensch sagt, dass er von der Welt erdreigt weitergekommen ist, doch he oder sie sind nicht von der Welt er Verdorbenes weitergekommen. Da sind viele Menschen, die wissen, was das Evangelium ist. Ich weiß von einem Mann, der mit dem ich gearbeitet habe, ich sehe zu ihm, dass wir hochzieht, dass er Jesus annehmen soll aus seinem Heiland. Er sieht, er wird kriegt, was er tun muss, dort vor dich zu bringen. Ich frage ihm, wann er dort tun will. Warum nicht nu? Er sagt, ich habe einen Sinn, zu leif, ich will das nu nicht tun. Ich weiß nicht, ob er das jemals getan hat. Und du, mein Freund, wo ist das mit dir? Lest du dort, wann du bloß nicht so viel schlechte Dinge däst, dort du selig wirst worig? Das ist nicht so, als Gott das vorgestellt hat. Von Jesus Christus, was weiter ist nicht genug. Petrus sagt, dass wenn dort alles ist, was du hast, dann kannst du die Wade verzödern und das Reich, das in dieser Welt ist. Wenn du das wirst verschlanzen, dann wird dein letztes Eng euer Sinne aus dein Anfang. Du hast bloß ein Weich, wo du wirklich kannst Freiheit haben, und dort ist durch dem Herr Jesus seine Radung. Du kannst dort beleben, wann du am Annehmen wirst aus dein Heiland. Er wird deine Sünde alle vergeben und die ewige Leben geben. Bedenk dir das gut, mein Freund. Du hast bloß das Leben, den Entschluss zu machen. Du dort nu. Dann du hast keine Versicherung für den nächsten Tag. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

Jack bed fel. Jack bedok, dat ook mochte missionaren komen in dit land. En deze mensen ook een dienstere sprook den van God vertalen. Dat ook Duits zijn van Jezus heren. Hij zegt dat hij kon niet zoveel dienstere sprook en hij kon niet zoveel Engels. Maar hij bed zo ja, dat na den dag ook zal weer komen. Zo verjengt de tijd en de trisch weer eindelijk toe een. O, wat weer Jack vreugd. Aber Jack dacht ook nu. Nicht on nu wat meer eindelijk goed kunnen. Hij dacht bloß. We kunnen het in dit land dafür zorgen, dat ook hier zijn missionaren gaan komen.

0: De klok is zas, mak 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mijn heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

det van derse program mocht ik alle touwheren waren van harten welkomen heiten, dat is ons een vrede dat die touwheren in ons gebeden verlangen is dat de haar ook immer waren wann we dit program brengen, de zegen Gottes even ons komen mocht. En zo mocht ik ook van jou een gesegnete opnoem wensen.